Quase tijdens de opvaling ging planning. Twee zin nog, eer aandien, spus ik voor ook. Mijn paladin, het de kruis en jouw paard. Mijn stuk boer als duimschwer.